Die klanke van Brooks and Dunn. Lost and Found. En nou op die speler is het ek vir Junita du Plessis. Wees net jy. Bad Boys Blue met Killers.

0: Ek kyk my storie.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: We bet net voor die advertentie met ons lewe net een keer en Peter Gordon se True Love Ways. Nou het ek vir jou Corlea Botha, as jy aan eendag glo. Leo Sawyer, More Than I Can Say in Elvis Blue, Things My Father Said.

Gospel muziek van Heinz Wickler, jou nieuwe begin. Die oorlosie hier by Bos van Studio is by Op die Kop 5 uur en ons nooi jy nou om deel te aan ons oggendoordenking.

Goeie maandagmorgen hier bij Bosman Stereo, die stem van Dean Chancy en die gospeliekie God Bless the RSA. Nou as jy Bas by ons aangesluit het, goeie morgen en baie welkom hier by Bosman Stereo by die maandagmorgen. Is nou nie een baie gewilde morgen vir baie mense nie, nee. Maar is ongelukkig daar, ons kan daar niks aan doen nie, maar kom ons besluit sommer dadelijk, ons gaan al die blauw uit die maandag uithaal. En om een kant sit, het gaan ons nie vandag plan nie, het gaan een skitterende dag wees, maandag die 12de oktober. Die ouwens wat nou al reg maak om te ry, daar is een verkeersprobleem sover aangemeld hier op die verkeersmonitor. Er is op die N1 in Noordmaarse richting, is daar een stilstaande voertuig net voor die Riggelaan afrit. Was op die N1, stilstaande voertuig net voor die Riggelaan afrit te wees, as op die uitkijk vir daaiene. So bykie later is daar sekerlik meer verkeersnuus. Nou, hier by 5:30 kant gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature. En dit is nou vir vandag, maandag die 12de oktober. Ons het lekker muziek op hierdie maandagmorgen, wakker maak muziek. Electric Light Orchestra is eerste, dan is daar so net Bridges, Polina Gagarina, A Million Voices, Anzel, en ook so bykie later Chris Andrews. Kom ons luister na hierdie ene. All Over the World van Electric Light Orchestra.

0: Ja, lekker enige van David Hasselhoff so vir maandagmorgen, Do the Limbo Dance. Net hierna is ons by ons verkeersverslag en daar is heel wat nieuwe probleme wat aangemeld is. Die verkeersverslag net hierna.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njati.group.
0: Ja, lekker enige van David Hasselhoff so vir maandagmorgen, Do the Limbo Dance. Net hierna is ons by ons verkeersverslag en daar is heel wat nieuwe probleme wat aangemeld is. Die verkeersverslag net hierna.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njati.co.za of

0: Hi, by Bekendien, no one needs to know van Shania Twain. Op hierdie maandagmorgen is het tyd vir my om te groet net hierna.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie
1: sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevoor

JP Cooper saam met Astrid en Sing It With Me. En nou gaan ons aan die ritme verander met die muziek van Neil Diamond en die ene wat geen bekendstelling nodig het nie. Vir jou by Bosself, I Am, I Said.

Don't you worry, baby, van Beach Boys. Yes, en skakel by Bosal 107.5. O, goed, Sonja Herald voor in die trein na Maaikies Fonteine. Hier is Love and Devotion, dat ek vir jou jakkie luk. Kijk ons na die jongste verkeer.

0: by Bosaal Stadium, Jackie Lou. En ek weet, jy weet, die verkeer is volgende.
1: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minute krijg jy een boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs? Die prijs staan letterlijk daar. Sal jy die helft vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelijk iemand krijg wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Het jy slapeloose nacht? Oor skuld, is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Contact Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So die N3 side is daar padwerke. Dit is met Kloewisselaar en Malbre. Die N1 side, die botsing met plaasgevind het net na die Veen en Pieringwisselaar. Die N1 noord stilstaande voertuig net na John Foster. Wees wie uitkijk vir dit. En dis wat ek het, indien jy iets anders teekom, 064-115-2281. Is die WhatsApp nummer in die atleeuw. Op vir is by Niestijd kom 11 uur. Het ek nog muziek van Chrissy Hines saam met die Pretenders, en een wat die beslis wil onthou, as ook vir jou Dani Bota en een Rabbit, een gouwe ginsling van Rabbit, en dan Abba met Honey, Honey. Sindien die pas was, en skakel net morgen weer een keer, welkom. Op maandag is goed vir jou, en het is een warm ene, wat ons het, nou het ons nie, warmer weer, so vir die rest van die week ook, wat ek sien, temperature is baie hoog hier teen die naweekse kant. Rit ook al sy, hier by ons die ginslinge, die een na die ander. En allemaal ook veel geselskap hier in die Boshaat Atelier, heel dag en heel nacht langs. Al wat jy heeft te doen is om geskakeld te play by ons. En Chrissy Hines samen met die Pretenders, en een wat die beslis wil onthou, as ook vir jou Dani Bota en een Rabbit, een gouwe ginsling van Rabbit, en dan Abba met Honey, Honey. Sindien die pas was en geskakeld net morgen weer een keer, welkom. Op maandag is goed vir jou. En dit is een warm ene, wat ons het, nou het ons nie. Warmer weer, so vir die rest van die week ook, wat ek sien, temperature is baie hoog hier teen die naweekse kant. Rit ook al sy, hier by ons die ginslinge, die een na die ander. En allemaal ook veel geselskap hier in die Boshaat Atelier, heel dag en heel nacht langs. Al wat jy heeft te doen, is om geskakeld te play by ons.

Dat is je bekende Charlie van Rubber. En jy is ingeskakeld by Bosald NL 7.59 minute voor 11. Dani Botha, en dit is een baie goeie vraag, wie kan het verstaan?

Hey baby, bye bye baby, goodbye, dit is dan by Sitirolis. Jy luister na die middeloggendprogram van Bosal Sirio, my naam Eddie Dupenaar, môre, welkom. Spandeer nog tyd saam tot 12 uur, en hierdie is Sinéie Bernhooy en van haar spooke.

As die muziek van J.C. Krause en een getiteld Jy's My Juliet, maandagochtend saam met die hart van goud, 23 minute voor 12, ne? En Anne-Marie ook gehad, ne? Just Another Woman in Love. Hier is Champagne. As Oh Me, Oh My, Goodbye. Daarom nog nie, maar amper.

0: Wonderwerk, musiek van Bobby van Jaarsveld by Bosveld Stereo. Dis nou 13 minute oor 12 by die Hart van Goud aan jou gebring deur Consignment Warehouse oor Kant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Dis lekker goeie goud van Gary Lewis and the Playboys, Paint Me a Picture, en Maria, So I'm on Fire. Bikkie dozy nou, met partykeer somtyds, hierdie is mooi.

Dousie met partykeer somtyds by Bosveld Stereo. Dis 20 minute voor 1 en ek en jy so stadig maar seker op pad na die jongste verkeersverslag, maar nou 90 slanke Desiree Life.

Dis goeie goud by die hart van goud, Freddie and the Dreamers, sir, I'm telling you now. Nou, bietjie Afrikaans van Lia, ek like jou. Daarna, REO Speedwagons in your letter, 80 slanke, en dan 2000 slanke van Meghan Trainor. Maar eerste, Lia.

Ultravox, I am alive. By Bosveld, jou staan met die hart van goud en net voor dit, Amy Grant, se baby baby. Afrikaanse musiek, dis Gemma Catherine, wat nogal lanklaas draai kan maak het op die speelhuis, mooi ding.

George McRae se Rock Your Baby en net voor dit Blackbirds Keep On. Goeie Suid-Afrikaanse klanke en lekker ou goud by die hart van goud, maar Afrikaans hierdie keer Chris Els. Els is in jou skoene.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: En het is Al King en Miranda Lambert, drunk and I don't want to go home. Is het ook een goede tijd om te besluiten te gaan? In elk geval, de Indian Danieberg, snelweg. In een zuidelijke richting is daar een stolstaande voertuig bij Indian Side naar Rijjelaan. Benoen hier die 112 is, een botsing voor Snijkruid, met druk verkeer. Met rand Indian Side, een botsing voor Ellendaleweg. Woodmead, Indian Noord, druk verkeer richting Bekluw Wisselaar. Indian Danieberg, Side, stolstaande voertuig, Side bij Rijjelaan bij Indian Route. Dan met rand in je noord drukverkeer in richting van Ellendale weg. Kempton Park, R24 Oos, botsing by die R21 lughawe wisselaar. En in Danieberg, Suid, stolstaande voertuig, Suid by die Vleer en Piering wisselaar. In Pretoria, die in je noord drukverkeer richting Gaarsfonteinweg. So wees asseblief versigtig. Dis die story. Hou dit veilig daar buite. Is nog een goeie story vir jou, ook die 80 sê die ene. En het handel oor Valerie, Steve Winwood, hier by Bosveld Stereo. Kom, ons gaan huis toe.

And it's before met the missing you, and that was ja, dis die begin van die nuwe uur, 5 minute na 7. Goeienaand van my Tineet, baie welkom hier en saam met my in Bosveld Stereo. Saam jou tot skyns voor 10 en hier is Caroline Husselman met haar tree vir tree by my.

0: En dit is Gerard Stein saam met Nadine Rooi Roos 10 van harte.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Van die een gunsteling na die ander. Dit is Post

Dit was Marnie Jackson wat dan net so voor Eddie Rabbit Driving My Life Away het Eddie Rabbit gesing, Marnie Jackson met 10,000 myle ver, Janita Klaassen gewees met Wense, The Seekers met Morning Town Ride en dan ook Stefan Versagie saam met Amor Ratman met Heart on the Line. Hierdie en my show die basie gaan jy ver terugvat, is a never, never, never.

En dit is Lady Ace, Need You Now, as het gaat Wham, George Michael's I'm Your Man, en hier is Kurt Darren. Dis wat my hart wil, en ons gesluit die uur af met Skeeter Davis, se End of the World.

En as Albert Wesley saam met PJ Powers celebrate the day in, dan hier is een nou speciaal vir jou wat ingeskakel is, Lionel Richie, Just For You.

Alison Moyet met Only You en Toni Braxton se Unbreak My Heart. Iemand het gevra het vir wat het teens Jordaan gesing het, dit was Vingers en Voete. Hier is Jacques de Priester, daar is behoorlik somer, hier kom die somer, sê hy.

Dis Engele gewees in Arne Jordaan en daarmee groet ek vir jou met die Eagles se Take It Easy en Madonna se Don't Cry For Me Argentina. Was lekker gewees om jou weer geselskap te hou en dan doen ons weer so môre aand tussen 6 en 10. Tot sien van my Thinet.

0: en ek moet sê, die man het daar maar rustig gestem daar. Het is die onderhoud tussen Jean Rivery en Kabous en Logan Peterson en Oos-West Thuisbest was hier ene gewees. Deel 2 vlog binnenkort en die tyd stap al reeds weer aan, is enkele sekondes weg van 14 minuut oor 10. Die tyd word in die gebring moeilijk gemaakt dier Hannie Dielomhouers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Dis Kabous met Braai Waai by Bosveld. Nou, kom ons kom by die snit uit, en dan wil ek vir jou iets vraag daarna, maar vertel eers vir my, hoe kom Braai Waai, en hoe het jy op die snit gekom?
3: Wel, eerstens kom ek vraag, kan jylle achterkom dat my stijl van muziek en die persoon wie ek is, eindelijk maar die selfde is?
2: Nee.
3: Oké, okay, maar wat ek bedoel met dit is, dis chilled laid back muziek, dit is muziek wat allemaal geniet.
2: Dit is wel
3: waar. En weet jy wat, dit is die persoon wie ek is. En selfs met my vorige snit, Zama Lekker, ek is net die ou wat glo, jy weet, ons as Suid-Afrikaners, daar is net so baie moeilike dae en harde dae dier die week. Dat as naweke kom, dan wil een mens plesierig wees. Van Afrikaners is maar plesierig, maar elke jaar raak het al hoe minder en minder so. So as ek my bydra kan maak, dier om goeie muziek te maak, of lekker ontspannende muziek te maak, dan gaan ek het doen.
2: Ek denk is een beter woord om te gebruik as kuier muziek. Ek denk ontspannende muziek is een baie, baie beter beskrywing van die type muziek wat jy as mens deel. En dis lekker, dis heerlik om na te luister. Nou wil ek vir jou vraag, oorweeg jy dit om bietjie dieper te gaan?
3: Verseker, eindelijk, ek het eindelijk een hele paar diep liekies.
2: Mm.
3: Ek het eindelijk een hele boek vol liekies, ek hou net aan skryf. Al is het 1 uur die ochend, 2 uur die ochend. Jy weet, ons as kunstenaars, ons is eindelijk maar een vreemde specie. So 2 uur die ochend, as allemaal nou maar moet slaap, dan is ons nou maar bezig om te dink aan, man, wat is al goed pas met hierdie thema aan? Man, weet jy, ek dink, ek wil hierdie skryf, dit is een vreemde journey, so die Engelsman sal sê, maar ons geniet het al die pad, ja.
2: Want een rustige en een kalm persoon soos jy, dink ek sal verskriklike mooi diep woorde kan skryf, lirike. Ja. Denk jy sal goed wees met die plerike. Kan ons uitsien na so iets?
3: Ja, jylle kan uitsien na so iets, maar ek wil toch ook vir al die luisteraars sê, asjeblief gaan kyk op Spotify en al die platforms, ek het 2 albums, eindelijk daar buiten wat ek nou gerelaunch het, dier David Gresham hulle, en op die 2 albums sal jylle hele paar rustige, lekker liekies ook kan hoor.
2: Wonderlik om te weet. Kabous, vreeslik dankie dat jy 'n draai kom maak het. Ons sien regtig uit na vooral daar die dieper snitte. En jy is een goeie mens, een gave mens. Dit was lekker om jou te ontmoet. Dankie dat jy tyd gemaak het om in te kom. Dit was regtig lekker geweest. Ek hoop ons sien jou binnenkort met nuwe muziek.
3: Baie, baie dankie. En dankie aan die span by Bosveld Stereo en al die luisteraars. Ons sê vir julle baie, baie dankie dat julle geluister het na ons lekker kuier.
2: Enige tyd, dit is werkelijk waar net een plesier. Hoe kan een mens dan nou nie van Kabous hou nie? Ek is baie bly dat jy vir Kabous kon ontmoet, jy as luisteraar.

Dit was dan Peggy Sue van Buddy Holly, wat ons bring in die einde van hierdie uur, en Ed Sheeran voor het met Perfect, en Nana Mouskouri, A Place in My Heart, en I Stare, Everything I do for you. Hey, dan het dans lekker. Nou, ja, dit is 11 uur, ek en jy, en hier is nog eens, dit was my terugvat na my jonger daartoe in Tenel. Hierdie ene het net so lekker gedans, vooral by schoolsokies. Geef my daarom weg. Here is Jerry Rafferty in Baker Street.

Baie diepe snit hierdie, ne? Giselle's Suid-Afrika, Demi Limoor, net voor het met Neon Moon en die bekende Slide in Universe. So die tyd aanbeweeg. Hier is iets verskriklik ironies. Altoe hierdie snitte wat ek nou vir gaan bring, een op plaaslike boer, maar altoe is op plaaslike boer, een is Afrikaans en een is Engels, en het toevallig die woorde in wat ek binnenkort vir jou moet sê. Pieter Richmuller, ook bekend as Piet Pompies, hy sê, goodbye is net vir nou, inderdaad, want ek is later vanavond weer in jou geselskap, maar eers, hierdie ene, en vir my ginslinge van Amor Vitrini, hierdie is, goodbye.

was Piet Pompie sy regternaam natuurlik ook Pieter Richmiller en Goodbye is net van nou in TNL, is die feite. Ek het ook voor het gehad aan Morwitani se Goodbye, die Engelse ene. Van my kant af moet ek nou sê, tot ziens. Ek maak spasie vir Rudy van Deventer, hy kom hier verder geselskap op die dinsdagmorgen tussen 1 en 5. Tot later vanavond om 10 uur, het ek en jy weer een afspraak, is alles goed verloop en volgens planwerk, dan is het weer ek en jy en die laat aan ginslinge. Van my kant af, Gilbert Bosch, geef moe nie jezelf, geef moe nie gesin, veilig blij en blij gezond, liefde groete van huis tot huis, en die nie op die baie reis, reis veilig. Samen en Garfunkel rond die eer af met Mrs. Robinson, The Beatles, nog so, soms so dubbelgoud, Let It Be, Lindsay McGuire, so Complete Me, en dan sê weer tot ziens met Fantastiek en Costa Blanca. Tot later, geef moe nie jezelf, geniet jy dinsdag, start by die werk, tot ziens.